0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 3:00.
1: Gehoor nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat 1/4 alles medicijnen zoals Relatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfer met 1/3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna er dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan, zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sport-agent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat een kwart, 1 op 4, alles medicijnen zoals Relatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfer met 1 op 3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna er dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan, zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sport-agent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Van de Gewone, ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

hem op. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier,

0: s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Wanneer op zijn valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op zijn valdera, van op zijn valdera. Van op zijn valdera naar mij te lonken.
1: Je hoort nog eens wat,
2: ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat 1/4 alles medicijnen zoals Relatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfer met 1/3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna er dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan, zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sport-agent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalen.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De beruchte gele stelling op de grote markt van Diest wordt vandaag afgebroken. Meer dan 8 jaar stond de stelling voor de vroegere jachthoren op de grote markt in Diest. De gevel van het gebouw is instabiel en daardoor werd de stelling geplaatst, maar de grote en opvallende kleur van de stelling was al sinds de plaatsing een doorn in het oog van veel inwoners. Het pand zelf wordt op dit moment gerestaureerd en dus kan eigenlijk ook de stelling weg. Voetbalstadion Staaien in Sint-Truiden krijgt een nieuwe tribune voor bezoekende supporters. De afbraakwerken aan de huidige zittribune gaan nu van start. In de nieuwe tribune wordt ook een indoor speeltuin en accommodaties voor jeugdspelers ondergebracht. Tegen het eind van komend voetbalseizoen moeten de werken klaar zijn. En op dit moment worden er ook al elders in het stadion aanpassingen gedaan om het klaar te maken voor de Europese wedstrijden die STVV er komend seizoen wil spelen. Alvast veel succes.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Politieke crisis in Hongarije. Daar weigert president Sulyok af te treden ondanks een ultimatum dat de nieuwe premier Magyar hem gesteld had. Dat liep om middernacht af, maar zegt Sulyok in een videoboodschap op X, dat doet hij niet. Magyar heeft vandaag een nieuw overleg met de president. Hij staat erop dat hij vertrekt, omdat hij een bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán was. Die verloor in april de macht in Hongarije na 16 jaar. De drone die eind vorige week insloeg op een appartementsgebouw in Roemenië is sowieso van Rusland, dat schrijft de Roemeense president op X. Volgens hem zijn het navigatiesysteem en de technische details op de drone identiek aan eerdere Russische drones die op Roemeens grondgebied zijn neergekomen. Later vandaag is er spoedoverleg over het incident bij de Verenigde Naties. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte het helemaal op het einde nog gelijk. AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En ook de dagen nadien wordt het regenachtig.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
3: De strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist vandaag of seriemoordenaar Freddy Horion een enkelband krijgt of niet. Horion kreeg in 1980 de doodstraf, sindsdien zit hij in de gevangenis. Hij vraagt al jaren om vrij te komen met een enkelband, maar dat werd telkens geweigerd. Onder meer omdat hij geen duidelijk plan had voor na de gevangenis. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, dat zegt het Amerikaanse leger op X. Het gaat volgens het leger om zelfverdedigingsaanvallen nadat Iran een Amerikaanse drone neerschoot boven de straat van Hormuz. Het raakt het vuren tussen de VS en Iran wordt met de dag brozer. Intussen zitten ook de vredesonderhandelingen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Dat meldt het leger op X. Het luchtafweersysteem kon die wel onderscheppen. Vorige week waren er ook al aanvallen. Iran viel toen een Amerikaanse basis in de regio aan. Tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4, trainer Rick de Mil.
5: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
3: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er ook kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

wel zo beginnen, ja. Afbraak politiek van 's morgens vroeg. Goedemorgen. Het Festival der Vloemingen, dat bent u tussen nu en 9 uur. Het is tijd om mee te zingen met de Hollies, met Lulu en The Lovers en met Les Gray en Mud. Kijk eens, The Cat. Oh.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

getatoeëerd en overal van dat ijzerwerk zo in het gelaat. En dan donker, hè, zwart gekleed. Hè. The long cool woman in a black dress, de Hollies. Zo rustig, rustig stappen in een wijde boog zo daaromheen. Hè, dat ze het niet ziet, hè, dat ze niet uitvliegt. Hè. Anne Christie op Radio Demerstad. Dat heet dan gelukkig zijn, daar zo net nog aan ontsnappen.

Het liedje bestond ook in het Engels en dan heette het Could It Be Happiness. Dat heet dan Gelukkig Zijn en Anne Christie. En dit liedje werd vorige vrijdag nog gezongen in The Voice door Maëlle, die het net niet haalde. Misschien wel door de uitvoering van dit liedje, je weet maar nooit. In excess, never tear us apart.

gaat er altijd in. Het liefdesthema, de Love's Theme van het orkest van Barry White. De Love Unlimited Orchestra. Ik had het daarnet nog over Mile in The Voice vorige vrijdag. Dan moet ik uiteraard ook Bas feliciteren. De 17-jarige jonge knaap uit Tienen die meteen op suikerrok mag gaan staan, heb ik gehoord. Ja, dat wordt zeker zenuwachtig zijn. Bob Marley en One Love.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Hij kreeg nog een laatste kus. Nee, dat was geen French kissing. Nee, dat was dan al voorbij die periode. Na, kiss him goodbye en de Bananarama's. Het is Radio Demerstad, het festival met Simply Red. Remembering the first time. Remembering.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info...

laagste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

Macaulay Ka van Lisbeth List en Ramses Shaffy. De pastorale, zo op het veld met nog een beetje dauw over de velden. Maar toch dat je voelt, het wordt een mooie dag. Zou er dat in zitten? Niet echt, denk ik, hè? Jermaine Stewart tot 8 uur op Radio Demerstad en Get Lucky.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Een succes, zo blijkt. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Chef Linde van het centrum.
4: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krachtsmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat ze eigenlijk die criminele carrière die ze gestart zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En als jongeren gaan ook naar de voetbaltraining teruggaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
3: Jongeren die zo'n enkelband krijgen, zouden als volwassenen een gevangenisstraf riskeren. Ze moeten wel een stabiele thuissituatie hebben. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Jor Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
3: Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. En in de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
6: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben. Dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
3: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En we gaan eruit met leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen. Daar is voor het eerst een ruppelschier geboren. En dat is goed nieuws, want die soort gier is bedreigd, dus elke geboorte telt. Interessant weet je, die gier is de hoogst vliegende vogel ter wereld. Hij gaat tot wel 11 kilometer hoog. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.

0: Tony, Christy, jij weet het weer niet meer, hoor. Is this the way to Amarillo? Abba, nee, ja, natuurlijk niet. Langs hier rijd je naar Velpen. Radio
1: Demonstrat. Nee, nee, nee. Hij is nog niet meugstenen.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe of tweedehandswagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte

0: Surrender. Overgave, vol overgave. The Swing Out Sister. Wanneer ga jij je nog eens overgeven aan mij? Want dat is lang geleden, hoor. Ander probleem. Gaan wij de zomer van 2026 overleven? Want we hebben al een klein voorproefje gehad de voorbije week met hoge temperaturen, maar er moet nog wat bij, hè? Ja, want het zal niet gemakkelijk zijn. Julianne Weerding, Radio Demerstad, Stimmen in Wind.
1: Schwach

Stemmen in Wind van Juliane Weerding. Het doet mij denken aan de Griekse redenaar Demosthenes. Dat was in oorsprong helemaal geen redenaar, die kon heel slecht praten zelfs, maar die leerde op het strand met keien in de mond te bulderen tegen de zee op. Want als je het moest uitleggen in het parlement in Athene, dan moest je een hele luide, krachtige stem hebben, want dat was allemaal nog niet versterkt, hè? Dat bestond toen nog niet. Hè? Je moest heel goed kunnen spreken en articuleren en zo. Hè? Dat was Demosthenes. Stemmen in Wind, Juliane Weerding. Dit is ook heel goed gedeclameerd. Hoort u maar, ja, luister. Door de mannen van de Sugar Hill Gang. Het was een van de allereerste rapplaatjes. Ik dacht dat het toen gedaan zou zijn met dat eentje, maar ik had toch ongelijk.

in mee. Ja, we hebben nog wat gehad, hè. En zo van die dikke, hè, van die hagelbollen. Ik weet niet waar jij zat, zaterdagavond, maar ik heb ze gezien en ik vreesde voor de auto, hè. Max Werner. Jackie Wilson is dit op Radio Demerstad. I get the sweetest.

Meester Prikkebeen in Assen en omgeving, ook bekend als meester Mankeviel. Boudewijn de Groot. Morgen om 19 uur presenteert Jeff Verrezen in het gemeentehuis van Westerlo het boek Jos Janssens. Het verhaal van de herenboer die schrijver worden links liet liggen. Zaterdag vanaf 18 uur beleef je in de Begijnstraat in Diest live on stage een optreden van Menon, Daisy and the Diamonds en van de Rocking Seagulls. Er is gratis toegang. En zondag van 10 tot 4 organiseert Ferm een garageverkoop in het dorp aan de Hasseltsebaan in Deurne-Diest.

0: dierentuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

It's a real good feeling. You got me rocking and reeling. En Pieter Kent, bent u een rocker of eerder een disco-kikker? Je hoort dat hier op Radio Demerstad. Dat kan en wij verbroederen die hier allemaal. Want wij polariseren niet. Je hebt radio's waar de ene of de andere groep niet welkom is. Hier is iedereen welkom. Hè. Wij zijn zelfs zeer diervriendelijk. Hè. Jij weet dat. Hè. En nu gaan we headbangen. Ziet dat hij er niet afvalt, uw head? Je hebt uw haar toch gewassen, hè? Mag ik vragen dat de mensen die met pelletjes zitten, als ze gaan mee headbangen, niet veel, hè? Halve centimeter links, halve centimeter rechts, dat we hier niet met een opkuis zitten, hoor. Status quo op Radio Demerstad. En je doet het naar beneden, hè? Down.

Het balletje stuiterde. Stuiterballen. Rubberball en Bobby V. Het wordt 9 uur. De Classics komen in actie. Na 9 met Smeets. Classics at Work. En ik laat nog even deze klassieker inwerken op u. Wat is een schone van Mocedades. Een eres toe. Tot morgen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Gedaan met anoniem online pesten. Bevoegd minister Rob Beenders heeft een nieuwe wet klaar. Die zorgt ervoor dat slachtoffers de identiteit van hun cyberpesters kunnen opvragen bij de ombudsdienst om daar dan mee naar de politie te stappen.
4: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken, daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
3: De wet gaat ten vroegste eind dit jaar nog in. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht en een succes, want vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Jeff Verlinde van het centrum.
5: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krasmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze gestart zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining teruggaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
3: Het is 1 juni en dan veranderen er traditioneel verschillende wetten. Zo moet tabak vanaf vandaag in een neutrale verpakking zitten, dus zonder logo's of kleuren, om sigaretten, maar ook roltabak en waterpijpen minder aantrekkelijk te maken. Nog nieuw vandaag, het vaccin tegen HPV dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, wordt terugbetaald tot 30 jaar. En ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. En de centenindex wordt ook ingevoerd. Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlenging kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
6: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
3: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En de dagen nadien wordt het regenachtig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De Gibson Brothers was dat. Lekker zomers op een maandagvoormiddag. Latin America. Ja, en ik dacht, laten we het weer in Amerika maar eens vergelijken met het weer van hier bij ons. En dan neem ik New York, 19 graden en een regenbuitje. Maar er is ook in Amerika, in het noorden van de provincie Limburg, in Nederland. Daar ligt Amerika tussen Venlo en Eindhoven. En daar een klein wolkje en 25 graden. Classics at
1: work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Hey, goedemorgen. Een goede 4 weken nog op de kalender en de zomervakantie kan beginnen. En toch opvallend hoor dat veel collega's hun zomerverlof nog altijd niet hebben aangevraagd. In de koffiecorner gaan we dat straks toch eens bekijken. De reisverzekering gaat veranderen en vandaag kiest Vlaanderen zijn beste buurt. Welkom op de werkvloer. We zijn nog maar pas begonnen.

0: naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar en discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
7: Waar is mijn vleeskroket?
6: Bart K.
7: Samen in de zon.
6: Willy Sommers.
7: Oh, laat de zon in je haar.
6: De Romeo's.
7: Viva de Romeo.
6: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: Tina Turner maakte er in de jaren 90 een cover van. En het scoorde alweer. Tuurlijk, deze disco-classic. Het komt uit 1977 van de Tramps. Disco Inferno.
1: Classics at work. Dick Smees.
0: De Leuvense Materialenbank verhuist deze zomer naar de voormalige Perceel Site in Herend. En de populaire wekelijkse Brocante-markt, die jaren geleden plaatsvond op het Gouden Kruispunt in Tieltwingen, verhuist vanaf vandaag naar de Citadel van Diest. Hier hoor je nog eens wat op de werkvloer. En straks ook weer nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. Goedemorgen, hier is Belinda Carlisle

0: Classics at Work. Radio Demer stelt op maandag voormiddag. Vandaag 1 juni. Fijn dat je meeluistert. In de wagen, thuis, op de werkvloer. Ja, fijn dat je erbij bent. Heel tof.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Vandaag wordt in Vlaanderen de beste buurt van de provincie bekendgemaakt. Is dat de buurt waar jij woont? Waar het eerste zonnestraaltje schijnt, dan spontaan een apéro-momentje komt? Of waar de buurvrouw de lekkerste wafels bakt? Ja, straks kennen we de naam van die beste buurt.
2: De werkvloer.
0: De Leuvense Materialenbank die gaat deze zomer verhuizen naar de voormalige Persil-site in Herend. Dat is nodig, want de Materialenbank in Leuven die blijft maar groeien. De nieuwe locatie biedt meer opslag en een betere bereikbaarheid. De uitbreiding, dat is toch wel een teken dat het recycleren in de bouwsector in de lift zit en een beetje wordt ingeburgerd. De stad Leuven, Atelier Circulier en Wonen en Werken, die blijven wel geloven en investeren in dat project. Nu, om een ideetje te geven, vorig jaar redde de Materialenbank zo een 470 ton bouwmateriaal. Ja, dat draagt natuurlijk wel serieus bij tot de klimaatdoelstellingen.
2: De werkvloer.
0: Het gemeentebestuur van Herend heeft de vergunning voor de actionwinkel aan de Tildonkse Steenweg geweigerd. Het bestuur doet dat omdat ze denkt dat de verkeerssituatie daar gaat veranderen, verslechteren door de toenemende drukte. Ondanks de gunstige adviezen van verschillende instanties en van de omgevingsambtenaar oordeelt het Schepencollege van Herend nu dat het extra verkeer de leefbaarheid en de veiligheid gaat schaden. Er werd wel geen openbaar onderzoek gehouden.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Back to the 80s and the Simple Minds. Promise You a Miracle.
1: Classics at work. Space.
0: Zaterdag namiddag is Christophe van de Goor in Scherpenheuvel. Op het Isabellaplein komt hij om 3 uur praten met Mark Verbeek, bekend van Vermark Wielerkledij. Natuurlijk zal het gaan over de wielersport, ook over de geschiedenis en over de verwachtingen voor de volgende ronde van Frankrijk. Het wordt een heel open gesprek tussen Mark en Christophe van de Goor over het wielergebeuren. Zaterdag namiddag om 3 uur. De toegang is volledig gratis. Dat is zaterdag. En zondag is op datzelfde Isabellaplein in Scherpenheuvel. Zondag is daar een Fairtrade streekproducten- en ambachtenmarkt. En die zal daar doorgaan op zondag tussen 11 en 6.

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Caravan of motorhome. En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
7: De mol.

Een classic op de werkvloer. En zo zijn er nog vele natuurlijk. 57 jaar geleden was dit een hitje in Vlaanderen. De populaire wekelijkse brocante-markt, die jarenlang plaatsvond op het Gouden Kruispunt in Tieltwingen, ook een tijdje verhuisde naar de parking van de Brabanthal in Heverlee, die verhuist vanaf vandaag naar de Citadel in Diest. De brocante-markt die gaat daar elke maandag door en voortaan dus in Diest, straks om 11 uur op de Citadel. Met George Benson gaan we naar het nieuws van 10 uur. Hier is

0: Het is 10:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Gemeente Molenstede heeft een nieuw plein. Dat ligt naast de VZW Martin van Kamp, een tehuis voor mensen met een beperking. Dat plein moet een ontmoetingsplek worden waar mensen met een beperking en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het plein is trouwens publieke ruimte. De buurt mag er zelfs een feestje organiseren, zegt men. De bewoners vinden het fijn als er iets te beleven valt, zo zeggen de organisatoren daar bij Martin van Kamp. Sexbar Las Mamacitas op de Luikersteenweg, ofwel de Chaussée d'Amour in Sint-Truiden, moet dicht. Dat heeft het stadsbestuur beslist. De sexbar heeft geen vergunning meer omdat de uitbatingsbelasting niet is betaald en de zaak mag pas heropenen wanneer er een nieuwe vergunning is. Het is niet de eerste keer dat een zaak op de Truyense Chaussée d'Amour moet sluiten door het nieuwe uitbatingsreglement. Vorig jaar kreeg het bordeel Medusa geen vergunning omdat hun dossier volgens de stad onvolledig was. Ja, en zo zal je het toch maar zien. Er zijn toch weer een aantal mensen ontriefd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een nieuwe genetische test om borstkanker beter te behandelen, dat schrijft De Morgen. Die test bepaalt hoe agressief de tumor is en welke behandeling het beste past. Nu blijkt dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig heeft, maar genoeg hebben aan hormoontherapie. Want chemo heeft een grote impact op je lichaam. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan opvragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. Je kan dan met hun naam en IP-adres naar de politie. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
5: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken. Daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
4: En ze zullen ook info van buitenlandse pesters opvragen. In Zuid-Korea zijn 4 doden gevallen bij een explosie in een wapenfabriek. Dat meldt de brandweer daar. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En goed nieuws voor de fans van Céline Dion, want ze kondigt 10 extra concerten aan voor haar comeback-tournee in Parijs. Die tour start dit najaar met 16 concerten. In mei volgend jaar komen daar nog eens 10 bij. De voorverkoop start woensdag. Voorlopig nog zon, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. En hier en daar is ook kans op een bui bij temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien blijft het regenachtig.

0: Sweet Dreams Are Made Of This. Een van de eerste grote hits voor de Eurythmics uit de 80's. Dankjewel aan de nieuwsredactie om ons bij te praten op deze maandag 1 juni in de koffiecorner. Straks gaan we toch eens praten over dat zomerverlof, hè. De maand juni is vandaag begonnen. De laatste 4 weken op de werkvloer voordat de grote vakantie begint. En toch zijn nog heel veel collega's die hun verlof niet hebben aangevraagd. Het wordt tijd, hè, mannen?
1: Classics at work! Dirk Smees!
0: Nog tot 11 uur de classics en de verhalen over ondernemers en handelszaken. Dit zijn de Rolling Stones. Goedemorgen.
1: 1, 2, 3.

0: het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke. Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.

0: Ja, dat was 1973. Nee, we gaan er niet over praten, want het was allemaal niet zo netjes. Zeker niet tussen Ike en Tina Turner. Hadden dus morgen al een vergelijking gemaakt hier op de werkvloer van het weer in Amerika en het weer hier bij ons. Ja, hier een klein wolkje en tegen het middaguur zal het weer 25 graden zijn. Maar in New York 19 graden en regen.
1: Classics at work. Dick Smees.
0: We zijn nog een maand voordat de grote vakantie begint. En blijkt uit een onderzoek dat nog maar 1 op de 3 werknemers zijn verlof heeft aangevraagd. Wanneer je dat aanvraagt, dat maakt eigenlijk niet uit hoor. Want wettelijk gezien mag het niet geweigerd worden. Of er zou een zwaarwegende reden moeten zijn van de werkgever. Maar als werknemer heb je recht op verlof voor zorgtaken te doen. Zoals ouderschapsverlof bijvoorbeeld. En ook is dat zo, hè, dat je ouder bent, dat je kinderen ten lasten hebt. Dan is het nog altijd niet automatisch gegarandeerd dat jij voorrang krijgt om tijdens de schoolvakanties verlof te nemen en te krijgen. Werkgevers die moeten wel rekening houden met al die aanvragen en die afspraken daar rond maken om het zo efficiënt mogelijk te laten verlopen op de werkvloer in juli en augustus. Werknemers die kunnen hun rechten het best bespreken met de personeelsdienst. Dus loop even langs bij Valerie op de personeelsdienst, bij de HR. Die zal dat ongetwijfeld wel kunnen uitleggen. En dan ben je goed geïnformeerd. Een hele fijne vakantie.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Goedemiddag, afsluiten met Creedence Clearwater Revival. En deze hit uit de 80s, Donna Summer en Love is in Control. Drie buurten in de provincie West-Vlaanderen die maken straks kans om de beste buurt van 2026 te worden. De Krekelberg in Haagt is daarbij, de Tomme in Meerbeek bij Kortenberg en de Baaskouter in Assen bij Brussel. Dat zijn de drie genomineerden voor de provincie Vlaams-Brabant. Maar vanavond gaan we dus de naam van de beste buurt kennen.
1: De werkvloer.
0: Volgende zaterdag is het open deurdag bij de Hasselse Academie voor Muziek en Woord. En dat volgende zaterdag in Diest. Je bent welkom in de Peter Dorlands Centrum tussen 10 en 12. En ook in Aarschot in de Academie zullen zaterdag de deuren openstaan. Creedence Clearwater Revival. Allez, up and

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbotsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Just Riding By. Ja, we hebben een heel aangenaam en fijn fietsroutenetwerk in het Hageland, in Haspengouw, Limburg en Vlaams-Brabant. En zo kom je dan langs heel wat bezienswaardigheden. Zondag voormiddag dan wordt vanuit de sportschuur in Gelrode bij Aarschot de vrije natuurloop georganiseerd. Dat is wandelen en joggen in en rond Gelrode. Al vanaf 8 uur 's morgens kunnen de eerste wandelaars daar vertrekken aan de sportschuur in Gelrode volgende zondag. Ja, ik weet het, het is pas 28 juni, maar vergeet deze week niet je kaarten te reserveren voor de smikkeltocht in Herk de Stad. De tickets die kan je verkrijgen in het sportcentrum Hercules of via de dienst of de website van de Vrije Tijd van de gemeente Herk de Stad. 28 juni. Activiteiten vind je natuurlijk altijd op onze website www.radiodemerstad.be. En dat ga je meteen merken als je op de goede website zit, hè? Want rood is de kleur van Radio Demerstad.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Begin volgend jaar gaat het oude ziekenhuis in de Hasselse straat in Diest tegen de grond en wordt die site herontwikkeld. De stad Diest koos in eerste instantie voor projectontwikkelaar DCA, maar die aannemer is failliet. En dus stelt de stad Cordeel aan als nieuwe projectontwikkelaar. Cordeel, een bouwbedrijf uit Temse, kwam tijdens de eerste gunningsperiode als tweede beste uit de bus. Op de site komen nieuwe appartementen en extra handelsruimte. Er komt ook een grote ondergrondse parking met 86 plaatsen voor bezoekers van de stad en 144 plaatsen voor de bewoners van de appartementen. Meer dan 5 jaar is er al sprake van die parking. Ze moeten verkeersdruk in het centrum verminderen en er zal volgens de stad zelf ook worden voor gezorgd dat de Hasselse straat opnieuw heropleeft, want die laatste jaren sloten meerdere zaken er de deuren. Tijdens Beringen Beach, dat plaatsvindt van 19 tot 21 juni, staan verschillende nieuwigheden op het programma. Op zondag wordt de markt omgevormd tot een WK-dorp waar supporters de wedstrijd van de Rode Duivels op groot scherm kunnen volgen. Bezoekers mogen zich tijdens het tropische evenement verwachten aan animatie, uitgebreide eetstanden en beachparties. Op zaterdag staat naast de Kids Run ook voor het eerst een City Run voor volwassenen op het programma. Minder sportieve bezoekers kunnen dan weer deelnemen aan een nieuwe kroegentocht die verschillende Beringse horecazaken samen organiseren. En zondags draait alles rond de Rode Duivels met de wedstrijd op groot scherm en een aansluitende afterparty. Je vindt meer informatie uiteraard terug op beringen.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het is vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat dat betekent.
5: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
4: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. Frankrijk heeft een Russisch schip tegengehouden op de Atlantische Oceaan. Het ging om een tanker die daar niet mocht varen door internationale sancties tegen Russische schepen. Maar die probeerde dit schip dus te omzeilen. En wie de komende dagen aan het Zuidpark in Antwerpen passeert, zal daar het loon zien opstaan van een Belgische CEO. Ik verdien 10.000 euro bruto, staat daar op een gigantische affiche. Omdat de vrouw wil dat er transparanter over onze lonen gebabbeld wordt. Zij vindt dat wij nu praten over ons loon op dezelfde manier als onze grootouders over seks. Voorlopig nog zonnig, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. Hier en daar is er kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

You Make Me Feel Mighty Real, dat was Sylvester. Eigenlijk was het eerst de bedoeling dat dit een traag nummer zou worden. Maar Patrick Coley die heeft er zich mee bemoeid. En zo werd het dan ook een up-tempo disco-nummer aan het begin van dit programma. Tussen 11 en 12 is dit weer aperitief. Pieter Maffay zit in dit uur Ingeborg en Juice South.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

George Michael en Andrew Ridgeley. En dan weet u dat wij het hebben over Wham. Dat waren ze dit keer met I Don't Want Your Freedom. Hier bij Radio Demerstad.

Donderdag 4 juni om 20 uur komt in de UGC Cinemas in Aarschot Yellow Letters op het scherm. Dat gaat over actrice Dea en theatermaker Aziz. Zij verliezen hun baan en zo trekken ze in bij zijn ouders in Istanbul. En zaterdag 6 juni van 10 tot 12 in de ochtend zet de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord de deuren open in het Peter Dorland Centrum in Diest.

Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Stevie Wonder en It's a Part-Time Lover. En is dat dan een beetje hetzelfde als een part-time job? Een liefde die een aantal uren bij je hebt en dan de rest voor de dag niks meer? Of hoe zit dat precies? Christy daarvan nog en Yellow River bij Radio Demerstad. Je hoort nog eens wat bij Radio Demerstad. De komende minuten onder meer dit van Agneta Faltkirk. En eerst helemaal solo met I Won't Let You Go.

Vandaag maandag 1 juni, bijna het einde van dit programma. Niet getreurd, de rest van de week zijn we hier ook. Ook dan weer tussen 11 en 12. Chuck en Bloody hadden we Never Marry a Railroad Man. Rock komt er nog aan, zo dadelijk met Fallen Angel. Na die van Tonic. Tot morgen allemaal om 11 uur.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
4: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
3: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
5: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zou wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
3: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 mensen vervangen door artificiële intelligentie. Dat blijkt uit hun plannen voor de komende jaren. Het gaat dan onder meer over jobs bij de klantendienst. Er zouden geen naakte ontslagen vallen. Het is sinds vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat dat betekent.
6: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
3: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. In Italië is een speleoloog gered die 12 uur vast heeft gezeten in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok was terechtgekomen. Tientallen mensen hebben geholpen om hem te bevrijden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En Hollywood viert de Amerikaanse filmster Marilyn Monroe. Die zou vandaag 100 geworden zijn. Monroe raakte wereldbekend met haar blonde krullen en witte jurk die omhoog vloog boven een luchtrooster. Monroe stierf toen ze 36 was aan een overdosis. Rond haar dood hangt nog altijd veel mysterie. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En ook de dagen nadien is het regenachtig.

Dit was waarschijnlijk een van de grootste hits uit 1973. Dat was Down and Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Goedemiddag, een nieuwe maand en ook meteen een nieuwe werkweek. Als u aan tafel

0: van Mossel in dienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Take Care of Yourself, Mark King en Level 42. Zijn band is een wereldband, moet ik zeggen. Want ze maakten de ene hit na de andere. Vandaar dat ze bij Demonstad ook vaker voorbij komen. Goed voor jezelf zorgen, dat hebben we de afgelopen week vooral moeten doen met water. Om de zomerse temperaturen wat te laten afkoelen. Hè. Maar de temperaturen gaan zich normaliseren deze week. Dus wat dat betreft zitten we wel goed. Een beetje rust op de radio op maandag. Die krijgen we van Tony Joe White.

Sophia George en Girly Girly. Ze haalden de hitparade in 1986 en we hebben er later weinig of niks meer van gehoord. Het weekend is pas voorbij en we kijken alweer vooruit in onze kalender, want er zijn weer een aantal festiviteiten. Zo

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Romantics en Talking in Your Sleep. We hebben dat al vaker moeten aan en afkondigen op de radio. En elke keer zeggen we erbij, let op, want dat kan een gevaarlijk spelletje zijn. Zondag, volgende week, de volgende zondag, 7 juni, om 10 uur maakt imker Dylan Elen je wegwijs in de wereld van de bijen. Hij verwacht je daarvoor op de abdijsite van Averbode in de imkerij Merode Goud. De toegang is gratis en ook om deel te nemen aan deze wegwijsmaking hoeft u helemaal niks te betalen. Liefhebbers van Italiaanse muziek, ze zijn bij ons welkom. Dit is Ricci e Poveri. Hey, cool.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

gekozen, want de stemmen van de dames en heren van Pearls waren bijzonder hoog en ook erg zuiver. Het nummer You Came, You Saw, dat was een hit voor hen begin jaren 70. Met Kid Creole en de Coconuts en Barry Manilow sluiten we dit uur af. Hey Mambo!

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
4: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
3: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenouw.
5: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
3: De regels voor Airbnb's worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
6: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
3: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Never Gonna Give You Up en Rick Astley. Het staat ook in ons woordenboek niet opgeven. Nee, nee, vandaar dat we elke werkdag weer terugkomen. Hè. Tussen 12 en 2 hier bij Demerstad. Het nieuws van 1 uur hebben we gehad. We zijn helemaal klaar om naar 2 uur te gaan. Goedemiddag overigens en smakelijk als u nu pas aanschuift.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.

Hello Detroit van Sammy Davis Jr. En dan Gilbert O'Sullivan, Get Down. Ja, het kan deugd doen, hè, na het middageten een klein uiltje vangen... je dan weer opladen om de dag verder door te komen. Maar men zegt wel eens, als je dat gevoel hebt... dat je na het middageten een uiltje moet vangen... dat je dan oud aan het worden bent. Nu goed, dat is een kwaal die we allemaal wel zullen tegenkomen, zeker. Voortaan, en dat is ook vandaag het geval... van 11 tot 15 uur opent op de Citadel van Diest in principe... elke maandag een brokante markt. Dus die is daar nu ook nog aan de gang en dat tot 3 uur vanmiddag. De Dolly Dots zijn hier ook.

Michael Jackson samen met Paul McCartney, The Girl Is Mine. De activiteiten van de komende week zijn inderdaad weer heel talrijk in onze agenda geslopen. Zo kan u zondag 7 juni tussen 10 en 17 uur 30 naar de Stadsfeestzaal van Aarschot. Je bent daar dan welkom op de spirituele beurs Bloom Fair. De dag vol magie wordt gekruid met workshops en lezingen. Toegang voor kinderen onder 13 is gratis. Dit zijn Moth & McNeil en die meezinger uit 1972, Helloa.

In betere tijden, dat was Summer in the City. Hoogzomer vorige week en een normale temperatuur deze week. Daar kunnen we allemaal mee leven. Goede doel, ze maakten destijds een nummer over België. En ze waren vol lof over ons.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg, Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.nl.

Dat was Starship en een ode aan Sarah. Wij brengen een ode aan jullie daar aan de andere kant van de radio. Dat doen we morgen weer tussen 12 en 2. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: We beginnen in Diest. De stad Diest heeft beslist om te starten met de oprichting van een gemeentelijk vrijwilligerskorps. Voorlopig is de oprichting begrensd tot 1 september 2029. En dat heeft vooral te maken met de subsidiering ook, want die is ook gelimiteerd tot die datum. Het bestuur in Diest volgt de subsidieregels ook op het vlak van het minimum en maximum aantal vrijwilligers. Vlaanderen bepaalt dat minimum op 10 en het maximum op 80 leden. Eerder hebben ook Scherpenheuvel, Zichem, Aarschot, Begijnendijk, Tieltwingen, Linter, Tiene, Zoutleeuwen, Hoegaarde en Gebet zich aangemeld voor de oprichting van zo'n vrijwilligerskorps. In Lubeek bestaat er al zo'n korps dat actief is en in de directe omgeving hebben ook nog de Sendelo, Ham en Halen de oprichting van zo'n vrijwilligerskorps aangemeld. 500 miljoen euro Vlaamse subsidies zijn er voor de bouw van het nieuwe Jessa-ziekenhuis in Hasselt. Die zijn toegekend. Dat stond onlangs in het belang van Limburg en de directie in het ziekenhuis bevestigt het nieuws. Met die toestemming is het officiële startschot voor het bouwproject gegeven. Het nieuwe ziekenhuis financiert de bouw met eigen middelen en leningen. Wanneer die klaar is, komt het geld in jaarlijkse schijven richting het ziekenhuis. Dat nieuwe ziekenhuis komt trouwens op de voormalige Salvator-site in Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
5: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal daar niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
4: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Het werd in mei gemiddeld 15,4 graden, meer dan 2 graden boven het gemiddelde. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Dat zegt weerman David de Henau.
6: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
4: En ook deze lente krijgt een podiumplaats, de tweede warmste sinds het begin van de metingen. En voor wie nog geen plannen heeft dit weekend en een hond heeft, afzakken naar Dessel in de provincie Antwerpen, want daar wordt Superhondfest georganiseerd. Plot twist, je hond moet wel thuis blijven. Het is een festival voor hondenbaasjes die even afleiding willen van hun viervoeter en willen bijleren over hun dier. Het is overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.

0: Een iconische popklassieker van jaren geleden, uitgebracht door Lio. Dat was een Portugees-Belgische zangeres. En dit was toch wel een van haar allergrootste hits. Mede een beetje door de speciale sound die het nummer heeft. Amoureux solitaire kwam uit 1980. Net na 2 uur op deze maandagmiddag. Patrick van Laren, nog even bedankt voor de voorgaande uren. En ja, nu inderdaad een andere stem op de radio. Niet dat Demerstad nieuw is voor mij. We zaten vroeger ergens in de avonduren tussen 8 en 10 met de Roadshow. Maar dat verandert allemaal vanaf deze week.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Voilà, we gaan dat elke dag doen tussen 2 en 4. En wat hangt er zoal in de lucht? Natuurlijk classic hits, die komen weer je richting uit de komende 2 uur. Maar er hangen nog andere dingen in de lucht. Vraag het maar eens aan Jean-Paul Young. Love is in the air. Goedemiddag. Love.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtopdocenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Dat was The Clash, een nummer dat ze met z'n tweeën inzongen. Dat was leadgitarist Mick Jones. En die zong het samen met zijn toenmalige vriendin Ellen Foley. Je hoorde Hitville UK, nummer uit 1980. Siesta. We zijn vandaag 1 juni en we gaan eens even kijken wat er zoal gebeurde door de jaren heen op deze datum. In 1952 toen crashte een supportersbus van Largo Antoise ter hoogte van Grevelingen. Daarbij kwamen 35 mensen om het leven. En in Tbilisi, dat is de hoofdstad van Georgië, daar vielen 19 doden en meer dan 40 gewonden in 1990 op 1 juni. Dat gebeurde nadat twee cabines van een kabelbaan naar beneden stortten door een kabelbreuk. Siesta. En nu Take That. Ik neem je mee naar 1993. Het jaar dat voor hen waarschijnlijk alles veranderde. Everything changes.
1: Girl, come over here.

0: Dat was Eddie Cochran. En volgens mij zat hij al heel dicht in de buurt. Nauwelijks 3 steps to heaven.
1: Het weerbericht.
0: Ja, en wat zal het weer gaan doen vandaag? Er is wel vrij veel bewolking, maar het blijft wel meestal droog. Bij maxima tussen 19 en 24 graden. Morgen trekt een regen- of buienzone over ons land. Mogelijk vergezeld van onweer. Het wordt dan 22 graden. Morgen eerst bewolkt met buien. In de loop van de dag neemt die buienneiging wel af. En woensdag is het tussen de 14 en 20 graden warm. Verkeerde jingle. Stop alles. Godverdomme toch.

0: Dat was Lisa, voluit heet ze Lisa Schulte-Nordholt. Ze werd geboren in Nederland, in Breda, in 1956. Nederlandse zangeres dus, maar ze zong niet alleen solo, ze verzorgde ook de zang bij verschillende bands en ze deed ook voor heel veel groepen en platenopnamen de backing vocals. Je hoorde van haar Break It Out, een nummer uit 1983. En daarvoor was er Boney M. met hun Brown Girl in the Ring. En dan gaan we nu eens kijken waar je deze week zo al naartoe kan. Activiteiten die worden georganiseerd in je eigen streek. Aanstaande vrijdag opent de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord de deuren aan de August Nihoelstraat in Scherpenheuvel. Vrijdag staan de deuren daar open van 5 tot 7. En aanstaande zaterdag tussen 2 en 5 vindt aan de Fabiola-laan in Diest de plechtige opening plaats van het woonzorgcentrum Huis August. Tussendoor kan je daar genieten van live optredens. Hou je vast, van niemand minder dan Hugo Sigal en Guy Swinne. Dat allemaal zaterdag tussen 2 en 5. En de toegang die is er helemaal gratis.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En nu weer terug naar de muziek. Daarnet was er al Lisa, nu Lisa Stansfield. All Around the World. I don't know.

0: Uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: 20 jaar Zelem Zomer.
6: Wow.
5: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
7: Waar is mijn vleeskroket?
5: Bart Kael.
7: Samen in de zon.
5: Willy Sommers.
7: Hola, de zon in je haar.
5: De Romeo's. En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
8: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011-42-56-64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

0: Meteen stevige rock'n'roll. Hoe kan het anders? Dat was Elvis Presley van de gelijknamige film Jailhouse Rock. En deze single die kwam uit in het najaar van 1957 ook alweer. En daarvoor was het Toto met 99.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: Ja, we houden siesta bij Radio Demerstad. Zometeen nog een uur. Maar eerst komt er een update van het nieuws aan. Zometeen om 3 uur. Heel graag tot zo. En dit uur gaan we afsluiten met Ray Parker Jr. And a woman needs love just like you do.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De beruchte gele stelling op de grote markt van Diest wordt vandaag afgebroken. Meer dan 8 jaar stond de stelling voor de vroegere jachthoren op de grote markt in Diest. De gevel van het gebouw is instabiel en daardoor werd de stelling geplaatst, maar de grote en opvallende kleur van de stelling was al sinds de plaatsing een doorn in het oog van veel inwoners. Het pand zelf wordt op dit moment gerestaureerd en dus kan eigenlijk ook de stelling weg. Voetbalstadion Staaien in Sint-Truiden krijgt een nieuwe tribune voor bezoekende supporters. De afbraakwerken aan de huidige zittribune gaan nu van start. In de nieuwe tribune wordt ook een indoor speeltuin en accommodaties voor jeugdspelers ondergebracht. Tegen het eind van komend voetbalseizoen moeten de werken klaar zijn. En op dit moment worden er ook al elders in het stadion aanpassingen gedaan om het klaar te maken voor de Europese wedstrijden die STVV er komend seizoen wil spelen. Alvast veel succes.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
5: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal daar niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
4: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Heel wat studenten die bijklussen doen dat om zelf een en ander te kunnen betalen. Dingen in hun vrije tijd bijvoorbeeld. Maar 3 op de 10 doen een studentenjob om de eigen studies te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB. Voor sommigen heeft die job wel een impact op hun studies, onderzoekster Karen van Aarden.
6: Dat waren ook de studenten waarvan we zagen dat zij meer uren gemiddeld presteren. Dat was ook de groep waarvan we dan zagen dat ze vaker aangeven dat ze lessen overslaan om te kunnen gaan werken. Dat ze vaker een soort van moeilijkheden rapporteren om hun studies te kunnen blijven combineren met hun studentenjob.
4: Het gaat vooral om studenten uit kwetsbare gezinnen met een migratieachtergrond of oudere studenten. Sinds vorig jaar mogen studenten tot 650 uur bijverdienen. In Nederland zijn 3 verdachten opgepakt voor de inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. 2 daders vluchtten toen weg, een 3de sprong in het kanaal en overleefde dat niet. De vluchtauto werd internationaal geseind en zo kon de politie de andere verdachten vinden en oppakken. Er lag ook inbrekersmateriaal in de auto. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag zijn er stapelwolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 24 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer en 19 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een nummer dat deel uitmaakte van de soundtrack van de film Flashdance uit 1983. Je hoorde Michael Cimbello en Maniac. Net na 3 uur hier bij Radio Demerstad. Dit is Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu gaan we terug naar 1976. Dit zijn de Four Seasons. Oh, what a night.

0: fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Johnny Wakelin in Zaire, een nummer dat nu, anno 2026, nog altijd even dansbaar is. Dat merk je wel als je eens naar een feestje gaat. En daarvoor was er Gloria Estefan met Oye Mi Canto. Ondertussen ruim 3:15. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar voor mij is het hoog tijd voor een kopje koffie.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie, koffie.
0: Misschien moeten we eens even gaan kijken of hij al doorgelopen is. Alhoewel, dat is tegenwoordig niet meer zo. Een druk op de koffiemachine en binnen de minuut is het kopje klaar. Ik hoop dat u er ook kan van genieten. We nemen samen voldoende tijd. We draaien 3 platen op een rij. Zometeen de Fifth Dimension met Up, Up and Away. Naar deze van Chris Isaak, The Wicked Game.

0: Voilà, daarmee zit de koffiepauze voor vandaag er weer helemaal op. Ja, je kan er moeilijk zonder een kopje koffie op tijd en stond. It's my favorite waste of time. Ook die van Owen Paul, blijkbaar. Daarvoor de Fifth Dimension en Up, Up and Away. En we begonnen het rijtje van drie met Chris Isaak en Wicked Game. En nu gaan we het eens hebben over een huwelijksaanzoek. Altijd heel spannend voor mannen, maar het kan altijd nog een beetje erger.
1: Amai, amai.
0: Ja.
1: Amai, amai.
0: Ja, want wat is er gebeurd? In Nederland wou een man zijn vriendin ten huwelijk vragen voor een volle concertzaal. Hij heeft dat ook gedaan afgelopen vrijdag. Tijdens een optreden in Amsterdam heeft hij daar zijn vriendin ten huwelijk gevraagd voor een overvolle zaal. Maar hij heeft een blauwtje gelopen. Het was allemaal tevergeefs. Ze heeft hem voor die volle concertzaal afgewezen. Amai, amai.
2: Van 2 tot 4... Siesta met Jan de Groot.
0: En nu Eric Clapton. Dat is iets anders dan Siesta. Dat is er elke middag vanaf nu tussen 2 en 4 bij Radio Demerstad. Eric Clapton die heeft het over een ander tijdstip van de dag. After Midnight.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een nummer uit 2004, dat was Ozone en Dragostea Dinte. Siesta. Jan de Groot. En dan kijken we nu nog eens vooruit naar activiteiten die georganiseerd worden later deze week. Bijvoorbeeld in het weekend, zaterdag en zondag, dan realiseren leerlingen tussen 6 en 11 jaar van de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst de tentoonstelling Het Land aan de Overkant. Die tentoonstelling loopt in het gasthuis in Aarschot, zowel zaterdag als zondag van 11 tot 6 en de toegang is gratis. En het komend weekend is het weer het eerste weekend van de nieuwe maand. En dat betekent dat op het Begijnhof van Diest je weer terecht kan voor de beurs voor tweedehandse boeken en oude documenten. Zondag is dat van 10 tot 4. En ook zondag vertrekt er om 1:30 aan de kruising van de Wipstraat en Vorsenzang in Aarschot een orchideeënwandeling. Dat gaat allemaal door in het natuurgebied aldaar. En nu muziek van Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

De Moody Blues en The Nights in White Satin. Bijna de laatste plaat in deze eerste siesta bij Radio Demerstad. Zometeen komt de spits eraan. Veel luisterplezier bij Gunter Schepers. Blijf dus

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Gemeente Molenstede heeft een nieuw plein. Dat ligt naast de VZW Martin van Kamp, een tehuis voor mensen met een beperking. Dat plein moet een ontmoetingsplek worden waar mensen met een beperking en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het plein is trouwens publieke ruimte. De buurt mag er zelfs een feestje organiseren, zegt men. De bewoners vinden het fijn als er iets te beleven valt, zo zeggen de organisatoren daar bij Martin van Kamp. Sexbar Las Mamacitas op de Luikersteenweg, ofwel de Chaussée d'Amour in Sint-Truiden, moet dicht. Dat heeft het stadsbestuur beslist. De sexbar heeft geen vergunning meer omdat de uitbatingsbelasting niet is betaald en de zaak mag pas heropenen wanneer er een nieuwe vergunning is. Het is niet de eerste keer dat een zaak op de Truijense Chaussée d'Amour moet sluiten door het nieuwe uitbatingsreglement. Vorig jaar kreeg het bordeel Medusa geen vergunning omdat hun dossier volgens de stad onvolledig was. Ja, en zo zal je het toch maar zien. Er zijn toch weer een aantal mensen ontriefd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Voor dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
5: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal 1000 dossiers zullen gaan van dit weekend.
4: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting in een horecazaak in Merksem in Antwerpen. Het gebeurde vorige nacht. De mensen die boven de zaak wonen konden zichzelf redden en het vuur was ook snel geblust. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand aangestoken werd. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. De burgemeester heeft de zaak intussen ook verplicht gesloten. En Amerikaans president Trump roept zijn tegenstanders op om hem zijn werk te laten doen. Hij belooft dat er snel een akkoord zal komen met Iran. Leun achterover en ontspan, alles komt goed, zo gaat het altijd. Dat schreef Trump op zijn social media. Er wordt al een tijdje gezegd dat er bijna een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar een definitieve deal blijft uit. En intussen blijven beide landen elkaar aanvallen. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.

0: Ja, inderdaad. Help, voortaan word ik dus gesandwiched door de heren De Groot. Enerzijds Willem De Groot na 6 uur. En daarnet voor 4 uur Jan De Groot. Die hoor je dus voortaan elke middag. Jean Legrand heeft dat goed gedaan, echt waar.
1: Met Gunther door de spit.
0: Tot een uur of 6 hier.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Je kan deze dagen gaan kijken naar de musical Door een Roosje, maar dit weekend is het een beetje fout gelopen door een technisch probleem. Klaasje Meijer die valt in voor Marten, die zwanger is. En tijdens het einde van de show, eigenlijk bij het slotapplaus, bleef Klaasje gewoon in de lucht hangen. Er was iets fout gegaan. Maar ze liet het niet aan haar hart komen en ze is blijven zwaaien met haar toverstok. En iedereen heeft er eens goed mee gelachen. Ja, fantastisch. Hè? Als je er zo mee omgaat.

0: echte zwoele zomerdagen die zijn nu wel voorbij naar het einde van de week. Vanaf woensdag, donderdag, dan mogen we ons verwachten aan 19 graden. Ja, dat is een beetje afkoelen en ook voor het weekend staat dat op het programma. Maar zo met de examens in het vooruitzicht is dat misschien wel een goede zaak.
1: Jouw

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ze was ooit de muze van Salvador Dali en ze had een relatie met David Bowie en Mandalay in de tijd. Werd er verteld, was er zo'n gerucht dat zij geboren zou zijn als man. Maar eigenlijk was haar dat ingefluisterd door David Bowie, gewoon om wat publiciteit te maken. En het is goed gelukt. Een echte vrouw, voor alle duidelijkheid. En Mandalay vandaag nog een keer met Follow Me. En van vrouwen, mooie vrouwen gesproken, dit is Kylie.

Het was ooit een nummer van The King en The Pet Shop Boys. Die hebben er in 1987 een eigen versie van gemaakt. En dat was toen een zeer groot hit. Blijft er ook een fantastisch liedje, The Always On.

0: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Oh, laat de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Een nieuwe of tweedehands wagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Ik weet het, we zijn er vroeg bij, maar het is een mooie tip voor het aankomende weekend. Want zondag om 10:00 AM, dan maakt imker Dylan Eelen je wegwijs in de wereld van de bijen. En dat is bijzonder interessant. Hij verwacht je daarvoor op de abdijsite van Averbode in de imkerij Meerrode Goud. De toegang en de deelname die zijn volledig gratis. Je kan ook alles mooi nalezen op onze website. Onze Frits heeft het daar genoteerd in de weekend- en weekkalender. Hoor, hier is, het ging daar straks al over hem. En dan moeten we toch even zijn grote hits draaien. Vandaag is Rebel aan de beurt. Dit is Dave.

David Bowie. Heel binnenkort komt Robbie Williams nog eens naar ons Belgenlandje. Hij zal headlinen op het festival Life is Life in Antwerpen. Ja, het is deze maand op zaterdag 27 juni. En tot aan het nieuws hoor je een van zijn grote hits. Dit is Robbie Williams met Feel.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten, wel met een enkel band, en hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
4: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan hun kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
3: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. In Sint-Kathelijne-Waver in de provincie Antwerpen staat een bedrijf in brand, er hangt een grote rookpluim. De brandweer vraagt daarom aan mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak van de brand kennen we nog niet. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
5: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal duizend dossiers zullen gaan van dit weekend.
3: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet verder onderhandelen. En sport: op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Chinese partner Shuai Zhang in 2 sets van een Frans-Chinees duo, 6-2 en 6-4. Mertens en Zhang waren het derde reekshoofd in Parijs. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het zijn niet echt melkmuilen, nee, die gasten zijn behoorlijk op leeftijd, maar nog altijd zeer actief. Status quo, roll over, lay down. Ja, melkmuilen, het is vandaag Wereldmelkdag. Zoals elk jaar, op 1 juni, vandaar. En we zijn begonnen aan een nieuwe maand. Dat voelt wel goed, want we gaan nu echt in één rechte lijn in de richting van de zomervakantie. Fantastisch toch?
1: Met Gunter door de spits.
0: Om 6 uur vanavond hier bij Demerstad met zo dadelijk een zomerhitje van Kaoma. We draaien Wunderbar nog een keer. En dit is Patrick Juvet. We zitten echt in de discojaren. Dat kan je horen in deze Lady Night

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be. Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg, Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
5: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Weet je wat echt wonderbaar is? De muziek uit ons eigen Belgelandje. Verstaanbare muziek, Nederlandstalige. Die hoor je met de regelmaat van de klok opduiken bij Demerstad. Want we horen die nummers bijzonder graag. Het is Luxke de Vos met zijn groepje Gorky. En de lieve kleine

0: Het had inderdaad misschien wel iets van een boemerang. De hagelballetjes die we gezien hebben voorbij een weekend. Op sommige plaatsen zo groot als een pingpongbal. En dat blijkt toch wel een uitzonderlijk natuurfenomeen te zijn.
1: If this is

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beanie Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

dan aangekondigd met Goud van Oud. Het is echt al een oude plaat. Uit 1966, de groep The Hunters. En The Russian Spy and I in de spits bij Demerstad. Goedemiddag.

Als we het zo eens overschouwen, het aankomende weekend is er veel te doen. Zaterdag bijvoorbeeld, dan gaat de Loterbol open in de Michel Thijsstraat. Vanaf een uur of vier, je kan daar ook een rondleiding krijgen. En ook zaterdag om 2 uur, dan vertrekt aan het bezoekerscentrum Halve Maan een hommelzoektocht. Je doet er heel wat kennis op over deze insecten en hun milieu. Het is nog gratis ook nog. En zondag, dan organiseren de Zelkse vrienden een rommelmarkt in Zelkhalen. Dat is ook de moeite. En vrijdag, dan kan je naar de Egmond Scherpenheuvel voor Echoes of Swing. Geserveerd door de Jazzy Faction Big Band. Geen Echoes of Swing, wel Celtics of Swing speelden deze mannen ooit. Dire Straits, we draaien vandaag een andere hit van de groep. Money for Nothing.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Caravanopslag.be. De

D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

zo dadelijk is het 6 uur. Dat wil concreet zeggen de nieuwsredactie met een verse update. En daarna is Willem de Groot aan de beurt. Ik wens je nog een hele fijne verderzetting van deze maandagavond. En graag tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens laat onderzoeken of er een nieuwe drinkwaterleiding van 80 kilometer tussen IJsden en Tienen kan gelegd worden om jaarlijks 5 miljard liter extra grondwater uit Limburgs mijngebied tot in de Vlaamse kranen te krijgen. Dat water wordt al jarenlang opgepompt om te voorkomen dat IJsden dorp onder water komt te staan. Onze drinkwatervoorraden zitten nu goed, maar we moeten vandaag al beginnen met plannen maken, aldus Broens. De werken aan de verbinding met de bedrijvencampus Recore in Hasselt zijn na 7 maanden klaar. Er is geen hinder meer door de werken in de omgeving van de Prins Bisschop Singel en de Sint-Ruidersteenweg. Sinds 31 oktober vorig jaar werkte het agentschap Wegen en Verkeer aan een directe verbinding van en naar de bedrijvencampus. Dat resulteerde in een nieuwe afslagstrook, een halve ovonde en verschillende aanpassingen aan de Recorestraat en de Sint-Ruidersteenweg. Ook voor fietsers is er een verbetering met een fietspad van 3 meter breed en nieuwe oversteekplaatsen. En er staan ook nieuwe verkeerslichten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niks op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkelband en hij verhuist ook naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
5: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan hun kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
4: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. Een vrouw van 70 uit Slijdingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Slijdingen waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider daar in Wallonië. En het weer nog. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.

0: muziek van de Canadese band Iron Horse. Dat was een restant van Randy Bachman, die eerder de Bachman Turner en Overdrive vormde. En nadien dus terugkwam als lid van die Iron Horse. Sweet Louie Louise. Het was hun enige hit in 1979. En zo begonnen we eraan. Nieuwe maand. Het is 1 juni 2026. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits.
1: Van 6 tot 8 met Willem.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenvormstraat 30, Alke.
6: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
7: Waar is mijn vleeskroket?
6: Bart Kael.
7: Samen in de zon.
6: Willy Sommers.
7: Hola, de zon in je haar.
6: De Romeo's.
7: Viva de Romeo's.
6: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
8: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

blijft gewoon nog altijd even tijdloos, hè? 45 jaar oud intussen, deze belpopsong van de band Scooter. Dat was You uit het begin van de 80's. Hier bij Radio Demerstad op deze 1 juni 2026... hebben we ook aandacht voor de 100ste geboortedag van Marilyn Monroe. Norma Jean Baker, zoals ze eigenlijk heette. En ja, dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Zo kan je bijvoorbeeld op VRT Max 4 van haar films bekijken. Namelijk Some Like It Hot, Monroe, meer dan een icoon, en ook Gentlemen Prefer Blondes en The 7-Year Itch. 4 films met Marilyn Monroe kan je bekijken op VRT Max, mocht je daar interesse in hebben. Marilyn Monroe overleed in 1962 in onduidelijke omstandigheden. En daarover zal, ja, ongetwijfeld nog heel veel gespeculeerd worden. In 1975 maakte deze meneer een plaat over haar. Cunningham en Norma Jean wants to be a movie star as Marilyn Monroe.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

0: Een nummer uit de beginperiode van ABBA. Dat was de opvolger van het songfestivalliedje Waterloo. Honey Honey uit 1974. Morgenavond presenteert Jeff Verrezen in het gemeentehuis in Westerlo het boek Jos Janssens. Het verhaal van de herenboer die schrijver worden links liet liggen. Het biedt een levensschets via speeches, gedichten en brieven die Jos Janssens ooit schreef. Morgenavond wordt dus dat boek voorgesteld door Jeff Verrezen in Westerlo. En nu naar een crooner die vandaag 92 jaar wordt. En dan heb ik het over Pat Boone. Hier is hij met Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican.

Een nummer uit de glorieperiode van de Nederlandse meidengroep Luf met Patty, Marga en José. Dat was de Casanova eind van de jaren 70. Woensdagavond om 8 uur draait in Cinema Paradiso in Diest de Coral. En dat verhaal dat situeert zich in het Engeland van 1916. Omdat de meeste mannen aan het front zitten, zoekt een koorleider naar jongens en meisjes, naar tieners om het koor te bevolken. Tickets voor de film kan je online bestellen of overdag via Den Amer. De Coral woensdagavond in Cinema Paradiso in Diest. En nu tijd voor een echte popcorn oldie van Linda Scott. De zangeres wordt er 81 vandaag. Hier is nog eens I've Told Every Little Star. Dan.

0: naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Ja, dat stond in groot contrast met de muziek die Roger Daltrey met The Who maakte. Dat waren rocksongs. En solo scoorde hij vooral met de rustige nummers, zoals Giving It All Away en dit Without Your Love. Dat was Roger Daltrey uit 1981. En volgende vrijdag dan kunnen kinderen om 6:00 in de vooravond in Lummen gaan kijken naar de animatiefilm De Huisdieren Express. De toegang is gratis en de film wordt vertoond in het Oosterhof in Lummen. En nu naar de greatest rock'n'roll band in the world, de Rolling Stones natuurlijk. En een van de leden, dat is gitarist Ronnie Wood, die wordt vandaag 79. Dit is Miss You.

Ja, dat was toch even wennen voor de fans van de Stones, hè. Die hadden het rockgenre even achter zich gelaten. En dit leunde meer aan bij de disco, zou ik zeggen. Miss You van de Rolling Stones uit het album Some Girls. En gitarist Ronnie Wood wordt er dus 79 vandaag. Ronnie Wood, die trouwens pas bij de Stones kwam midden van de jaren 70. Zometeen is het nieuwstijd. En tot die tijd heb ik voor jullie nog Errol Brown en Hot Chocolate. Nummer uit de 80's van de band. Hier is Tears on the Telephone.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens laat onderzoeken of er een nieuwe drinkwaterleiding van 80 kilometer tussen IJsde en Tiene kan gelegd worden om jaarlijks 5 miljard liter extra grondwater uit Limburgs mijngebied tot in de Vlaamse kranen te krijgen. Dat water wordt al jarenlang opgepompt om te voorkomen dat IJsde dorp onder water komt te staan. Onze drinkwatervoorraden zitten nu goed, maar we moeten vandaag al beginnen met plannen maken, aldus Broens. De werken aan de verbinding met de bedrijvencampus Recore in Hasselt zijn na 7 maanden klaar. Er is geen hinder meer door de werken in de omgeving van de Prins Bisschop Singel en de Sint-Ruidersteenweg. Sinds 31 oktober vorig jaar werkte het agentschap Wegen en Verkeer aan een directe verbinding van en naar de bedrijvencampus. Dat resulteerde in een nieuwe afslagstrook, een halve ovonde en verschillende aanpassingen aan de Recorestraat en de Sint-Ruidersteenweg. Ook voor fietsers is er een verbetering met een fietspad van 3 meter breed en nieuwe oversteekplaatsen. En er staan ook nieuwe verkeerslichten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het parquet onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parquet wil enkel zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niets op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
5: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Dus ze hebben mij gebeld 5:45 van een slachtoffer rondgehaald in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
4: Ja, Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. Een vrouw van 70 uit Slijdingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Slijdingen, waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider in Wallonië. En 3-op-3 voor de Italiaanse Elisa Balsamo in de ronde van Italië voor vrouwen. Ze won nu ook de 3e etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Balsamo verstevigt ook haar roze leiderstrui. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Met frontman Alides Hiddink. Dit was een van uw vele hits, hè? Listen to the Man with the Golden Voice was er ook eentje. The Endless Road. En deze I'm Only Shooting Love. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze maandag 1 juni hier bij Demerstad. Fijn dat u er bent.
1: Van 6 tot 8.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief, je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Een man die een paar hits scoorde bij ons. War was er eentje en Happy Radio natuurlijk. Hè. Dit was Contact van Edwin Starr. Zo hebben we contact gelegd met hem hierboven, want hij overleed in 2003. En hou je van jazzklanken, dan kan je vrijdagavond om 8 uur naar Den Egger in Scherpenheuvel voor Echoes of Swing, geserveerd door de Jazzisfaction Big Band. Tickets kosten €17 in voorverkoop en ter plaatse betaal je €20 voor de liefhebbers. En nu naar een man die 76 wordt vandaag, Mr. Tom Robinson. En listen to the radio.

Een nummer origineel van de groep Delaney, Bonnie and Friends. En dat werd in Amerika een dikke hit. En de cover van de New Seekers die je net hoorde, die scoorde dan weer in Europa, in de UK. En bij ons de Never Ending Song of Love. En over love gesproken, we gaan het nu wat rustiger aandoen met een prachtige ballad. We hadden daarnet Tom Robinson, die 76 werd. En de volgende madame wordt er ook 76. Dat is Charlene en het prachtige I've Never Been to Me. Hey.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een nummer dat we ook kennen als het dak van de wereld van Dana Winner. Maar dit was de mooie close harmony van de Carpenters in The Top of the World. Hou je van een stevige wandeling, dan kan je zaterdag tussen 6 en 3 vertrekken vanuit De Negger in Scherpenheuvel voor een tocht door de omringende heuvels. Deel

0: Een nummer van Brian Hyland. We kennen het ook van Bobby Vinton. Maar dit was de cover van Jason Donovan, Sealed with a Kiss. En hij wordt er dus 58.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.
3: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.

worden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. En sport: Serena Williams gaat weer tennissen. Dat meldt de organisatie van het grastoernooi van Queens in Londen. Serena Williams is 44 en lag bijna 4 jaar stil. In Londen gaat ze dubbelen. Mogelijk met de jonge Canadese Victoria Mboko. Die heeft met Wim Fissette sinds kort een Belgische coach. Serena Williams won in haar carrière 23 Grand Slam toernooien. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.

0: Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
4: Wij waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
3: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede. Tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij ook profvoetballer is geworden.
5: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
3: Het is niet duidelijk hoeveel geld Courtois in Genk pompt. Hij investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje, maar ook in onder meer een e-sports bedrijf en de Formule 4 bijvoorbeeld. Vanavond zon en wolken en droog. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk ook met onweer bij 19 graden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Op zoek naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
8: Voor elke

Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In een bedrijf in Noord-Nederland zijn 3 mensen neergestoken, dat bevestigt de politie. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugo Waard. De politie is ter plaatse en houdt het bedrijf onder schot. Het is niet duidelijk of er nog verdachten in het gebouw zijn en hoe het gaat met de slachtoffers. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Autobedrijf Tros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Zo zou de man onder meer geregeld te snel hebben gereden, zich niet aan de voorrangsregels gehouden hebben en vaak agressief geweest zijn in het verkeer. Journalist Jeroen van der Aura.
4: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar de lijn die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Tros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
3: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrodenduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
5: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
3: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. En Sébastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden en dat vindt het bestuur dus niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten. Voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Heer Hugo Waard in Noord-Holland is zeker één dode gevallen bij een steekpartij aan een bedrijf. Nog twee andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De politie is massaal ter plaatse en heeft het gebouw omsingeld, omdat er mogelijk nog verdachten binnen zitten. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Dat zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
4: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
3: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt. Maar dat wordt nog onderzocht. En sport, Sébastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden. En dat vindt het bestuur niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er waren in de maand mei nooit zoveel faillissementen in Vlaanderen als vorige maand. Het waren er in totaal meer dan 570, of een stijging met ruim 2% tegenover mei vorig jaar. Daardoor verdwenen er meer dan 800 banen, vooral in de bouw en de horeca. In Brussel en Wallonië waren er dan weer een pak minder faillissementen. Daarnaast zitten we ook aan een recordaantal faillissementen voor de eerste 5 maanden van dit jaar voor heel België. Dat zijn er nu al meer dan 5000, dat is een stijging met 5%. Het tekort van de Vlaamse regering is groter dan gedacht. Bijna 2,2 miljard euro in plaats van 1,7 miljard... waar de ministers tot nu toe van uitgingen. Dat blijkt uit een herberekening. Die aanpassing wordt vanaf morgen besproken in het Vlaams parlement. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
4: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
3: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog onderzocht. En dan nog sport. Verdediger Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich bij zijn club aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij morgenavond ook niet mee in de oefeninterland van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt extra rust na de verloren Champions League finale van zaterdagavond met Arsenal tegen PSG. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er waren in de maand mei nooit zoveel faillissementen in Vlaanderen als vorige maand. Het waren er in totaal meer dan 570, of een stijging met ruim 2% tegenover mei vorig jaar. Daardoor verdwenen er meer dan 800 banen, vooral in de bouw en de horeca. In Brussel en Wallonië waren er dan weer een pak minder faillissementen. Daarnaast zitten we ook aan een recordaantal faillissementen voor de eerste 5 maanden van dit jaar voor heel België. Dat zijn er nu al meer dan 5000, dat is een stijging met 5%. Het tekort van de Vlaamse regering is groter dan gedacht. Bijna 2,2 miljard euro in plaats van 1,7 miljard, waar de ministers tot nu toe van uitgingen. Dat blijkt uit een herberekening. Die aanpassing wordt vanaf morgen besproken in het Vlaams parlement. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
4: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
3: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog onderzocht. En dan nog sport. Verdediger Zeno De Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich bij zijn club aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij morgenavond ook niet mee in de oefeninterland van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt extra rust na de verloren Champions League finale van zaterdagavond met Arsenal tegen PSG. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Demerstad.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Autobedrijf het Roos Beijaard ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief vrij gedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk.